zat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was

0: het maar weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: We are Galaxy Radio.
2: I do it for the streets.
3: That's right.
1: Where all the biggest stars come to play.

Music. The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, komt uit Toronto en begon anoniem muziek te uploaden op YouTube. Zijn donkere mix van R&B, synthpop en soul zorgde voor een compleet nieuwe sound binnen moderne R&B. Albums als Beauty Behind the Madness, After Hours en Dawn FM leverden wereldhits op zoals Blinding Lights. Zijn mysterieuze stijl en filmische producties beïnvloeden vandaag de complete pop- en R&B-scene.

0: listen everywhere on digital radio or on our free radio app.
1: We are Galaxy Radio.
2: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
3: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e 3 waggies had en al

0: Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger, breken kapot, maar die shit in me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night. Night night. Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn. Peter. Weg van die lijf. Jij wil niet als mij zijn. Nah. What is your life like? Laat pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met de shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
1: Kan toch niet?
0: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
2: What is your life like? Lot of gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
0: What is your life like? Lot of pull-ups and drive-bys. Ik hoop op naar de shooters, robbers en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.

0: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De oorsprong van hip-hop ligt in de Bronx in New York. Op blockparties draaide DJ Kool Herc instrumentale breaks van funkplaten langer door, zodat mensen konden dansen. Dat moment veranderde muziek voorgoed.
2: Hip-hop, R&B en Afro-music.
3: Talk about black excellence.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Yeah.

0: Get it poppin', man.
1: Supporting our local talents.
0: You know what it is.
2: Yo, we're dropping.
1: Playing their new music on Galaxy Radio.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De invloed van black music hoor je zelfs terug in TikTok-hits van vandaag. Veel trends en sounds komen rechtstreeks uit hip-hop, dancehall en afrobeat.

0: Officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: De invloed van black music hoor je zelfs terug in TikTok-hits van vandaag. Veel trends en sounds komen rechtstreeks uit hip-hop, dancehall en afrobeat.

Uyeke, demo, uyeke, cello, uyeke, cello, uyeke,

yeke, demo, o yeke, jello, o yeke, jo, o yeke.

Thank you.

yeah, ke. Demo, oh yeah, ke. Tell her, oh yeah, ke.

because Richie and Tony put a smile on it.

0: You load them up, load them up, load them up, load them up. Yes, sir, we definitely load them up. Usher coming through with you, make me wanna wake up in the morning. Yeah, mm-hmm. Definitely. You're waking up, hmm? Temps is up first with what you need. Now that's the question. That is what yo. This is what you need, hmm? Galaxy, every day, all day. Richard Styles, Tony Q.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Van Motown tot trap en van reggae tot afrobeat. Black music blijft constant vernieuwen en inspireren.
6: Black music.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Your daily routine.
7: Get motivated.
5: The Galaxy Morning Marathon.
7: Get your ass up.
5: With Richie Styles and Tony Q.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met de barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buikje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: It's Galaxy in the morning time.
4: Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
6: You already know.
7: Yeah, you know who it is.
5: That's right, you know who it is. You already know. Drizzy Drake is on the way for your Central C with Which One. Don Tolliver's in here too with the E85. But yo, that means it's a welcome to the 7 o'clock.
8: Galaxy. Yeah. I got my peoples with me.
9: I'm here now.
10: This is DJ Khaled.
11: It's Meek Millie.
12: This is Drake.
13: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
4: This is Galaxy Music.
14: Yo, yo, yo, this is Don Tolliver. Y'all checking out.
15: Got a brand new
16: new music.
15: On the highway and I'm peeking out. I love it.
4: Don Tolliver, E85. New music on Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Usher zette begin 2000 de standaard voor moderne male R&B met hits, dance moves en performance.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
3: Let's go.
4: Rise and shine.
0: You're up with Richie and Tony.
4: Wake up in the morning, wipe the crust out my eyes, man.
5: This is the Galaxy Morning Marathon.
6: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.

0: Just now.
1: Every day on Galaxy.radio.
0: Galaxy.
1: So stay tuned.
2: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bra weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen als ze weet hoeveel.

0: songs,
1: and many more.
2: Just vibing now.
0: Every day on Galaxy.radio.
1: Galaxy.
0: So stay tuned.
3: We kloppen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo wordt

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met de barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buikje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Galaxy in the morning time, what's up?
5: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
7: Only, only positive, positive energy.
5: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
6: Big facts, big facts, big facts, man. Welcome to our 8 o'clock hour. Party Next Door is on the way for you. Talking about Die Trying. Cho is also in the building featuring KM. And this one is for the baddies, okay? Shout out to all my baddies out there. If you are a baddie, this is the anthem for you. Good morning.
8: This is what we do. We play all the music.
9: Let me get back.
10: Yo, what the play is? It's Claire Black.
11: Hey, what's up? This is Chris Brown.
12: Sean Gunner.
13: We are Galaxy.

0: More hits, more bangers right here, right now. Will Smith, Men in Black, take you back to that 1997. Yo, hey, yo, I remember that movie like yesterday, boy. But the D-Double is first with emotional damage. Yes, that's happening in a while.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Relationships gefaked. Certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, wat ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, hey, we are the same.
3: Black music.
4: Davido werd geboren in Atlanta, maar groeide op in Nigeria. Hij komt uit een rijke familie, maar bouwde zijn carrière volledig zelf op. Met hits als Fall en Unavailable groeide hij uit tot een van de grootste Afrobeatsterren ter wereld. Davido hielp mee om Afrobeats commercieel groot te maken buiten Afrika.
5: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sipping on gin and juice.
7: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
8: Black Music Month on Galaxy Radio.
9: Hell yeah.
10: And you don't stop.
11: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
13: Black on black, black on black.
1: This month we give black music extra flowers.
13: That's a fact.
14: Yeah. Wake up. I'm about to wake them, yeah.
1: The Morning Marathon.
14: Remember the name.
1: With Richie Styles and Tony Q.
15: Man, hood stories, they stop and never. Deze shit is voor altijd, homie. Educatie voor de trappers.
16: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik tien was, terwijl jij keek naar Extince en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Maar ze laat kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, wat ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, hey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
17: Night night.
16: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
17: Peter.
16: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
17: Nah.
16: What is your life like? Lotta pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers.
2: dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi, Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
5: Kan toch niet?
2: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een loss. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline, want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
5: What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye.

0: life like. Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, hele wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
1: We're waking up.
2: We're on that morning vibe.
3: I do this every day.
1: Welcome to the party.
2: This is the Galaxy Morning Marathon.
1: Waking up.
2: Hosted by Richie Styles and Tony Q.

0: And that's a wrap?
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Ja, een hele goede morgen. Het is woensdag 10 uur geweest. Het is 17 juni. We zijn halverwege de week. En we gaan bouwen richting het weekend. Richting de tweede WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden dus. Die eraan gaat komen zaterdag. Ben jij ready? Zometeen. Waste.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Back of the Club hoorde je hier bij Galaxy Radio, de voordeur Amelie Waste. Zometeen gaan wij voor jou in de throwbacks. Ik heb twee ultieme throwbacks voor je klaarstaan. Waarvan er eentje echt lang geleden is, 1997. Een echt een oldschool classic, zeg maar. Hoor je zometeen welke dat is. En straks nog Fashion Week, Lil Kleine en John Fraser. Nou, dus deze Lean Back komt eraan.
1: This is Galaxy Radio. Let's go. This is where you hear the biggest stars. Sitting on top of the world.

0: Laminator, die hebben Galaxy Radio, daarvoor die Leanback, Terror Squad, Fat Joe dus. En zometeen de Fashion Week. En je hoort straks een artiest die geïnspireerd raakte door muziek in het leger. Je hoort zometeen wie dat is.
1: We are Galaxy.
2: And this is how we put it down.
3: I made the radio rock.
1: We are Galaxy.
2: That's right.
1: Galaxy.
4: Yeah.
1: The

0: Shotgun blasts echo through the crowd. Six punks hit, two punks died. All casualties were applied to their side. Human lives at the past, just the talk of much trash. We didn't know who they were, no one had time to ask. Word. 1986 hoorde je hem, Ice-T, 6 in the morning.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: Tracy Lauren Merrow, a.k.a. Ice-T, geboren in Newark, 1958. Hij is al een tijdje het Amerikaanse leger waar hij geïnteresseerd en geïnspireerd raakte door hip-hop. Hij begon als DJ en als rapper in de underground scene van L.A. en hij bracht in 1983 zijn allereerste single uit, genaamd Cold Wind Madness. Met een underground hit in clubs, maar ja, de radio's wilden hem niet draaien. Tot 1986 waar Six in the Morning uitkwam. Wat zijn debuut track was en zijn doorbraak was dus. Hij beschreef daar een echt beeld van het straatleven, wat hij zelf ook meemaakte. En daarom werd het dus zo'n grote hit. Daarna bracht hij zijn debuutalbum uit in 1987, Rhyme Pace. En op die manier werd Ice-T steeds een stukje groter. Wordt gezien als een van de grote grondleggers van gangsterrap. Hij zit de West Coast op de kaart. Hij was er voor freedom of speech. Hij wilde rock en hip-hop op die manier verbinden. En hij was een zakelijk voorbeeld voor een hele hoop rappers. En daarom is dus Ice-T een groot voorbeeld en een grote naam in de black music culture. Die we dus deze maand eren in de Black Music Month hier bij Galaxy Radio. Ice-T dus, die hoorde met Six in the Morning. Ja, en zometeen nog veel muziek voor je. En ik ga je vertellen welke dat gaat zijn. We gaan nog een keer naar die tijd. Ook een grote naam in die cultuur. NWA komt er zometeen aan. Na Drake. Een track die is Too Hard for the Radio. We gaan hem toch draaien. Too Hard for the Radio dus. Zometeen.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Radio. Yeah, too hard for the radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Black Music Month.
6: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
6: Missy Elliott veranderde de game met futuristische beats, creatieve videoclips en flows die hun tijd ver vooruit waren.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.
8: We are Galaxy.
9: Back to the
10: hip-hop.
11: You already know.
8: Galaxy.
12: Yeah.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootst in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Halverwege jouw week gaan we nog een uur lang alleen de beste hip-hop, R&B en afro draaien met Wes op Galaxy Radio. Waar ik jou de beste bangers breng. En ik wil zometeen van jou weten wat jouw favoriete working track is op jouw werkdag. We gaan jouw werkdag vandaag een stukje beter maken. Zometeen No One Know Names, Waka na Don Toliver. Hier bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app. This is Galaxy Music.
7: Yo, yo, yo, this is Don Toliver. Y'all checking out.
8: Got a brand new
9: music.
8: On the highway and I'm thinking that I love her.
5: Don Toliver, E85. New music on

0: Waka hoorde je Noah No, die onlangs een track uitbracht met Leo Kleine genaamd Ewa Savi. Ga die ook checken, zou ik zeggen. Maar voor je die gaat checken, we gaan eerst checken wat jij hebt doorgestuurd voor jouw favoriete working track. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ik vroeg namelijk aan jou, wat is jouw favoriete working track? Jouw favoriete track op jouw werkdag, waar jouw werkdag op jouw dag zelf misschien nog wel een stukje beter door wordt, waar jij enthousiast van wordt, misschien energie krijgt of misschien juist een beetje zen wordt. Mag allemaal natuurlijk, stuur het door en naar 085-029-4x2. En ik kreeg een door voor jou, namelijk van David die hem doorstuurde. En die zei, kunnen we een ver in de throwbacks? Gaan we regelen voor je. Salt and Pepper komt eraan. Push It, 1986. Je hebt Galaxy Radio. Yeah.
1: Metro!
2: What's good, it's Metro Boomin.
1: Hey, go, brother!
3: This your boy Moonwalk.
4: Hip-hop. We play all the music.

Voor de Wizkid, hier bij Galaxy Radio. Daarvoor die de favoriete track van David die hem doorstuurde. Sat & Peppa, Push It. Zometeen Joe. En zo is daar aan komt eraan. Te laat naar The Baby. Babysitter komt eraan. You know I

0: man.
1: Ja, hopelijk was jij wel op tijd vanmorgen, Jorden, Joe en Zoteram met te laat. Mocht je nou vaak te laat komen, heb ik een tip voor je. Maak er gewoon een lang verhaal van tegen je baas. Dan haakt hij sowieso af. Even een kleine tip van mij. Hey, zometeen gaan we nog meer tracks voor je draaien. En ik heb een nieuwe voor je klaarstaan. Chris Brown komt eraan met The Obvious. En zometeen nog Eminem met Kill You bij Galaxy Radio. En straks dus de lunchbreak mix. Hoor je straks.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: It was all a dream. De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
4: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
5: Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Hell yeah.
7: And you don't stop.
8: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
9: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
10: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
11: Black Music World.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
12: Black Music Month. Fact.
3: Afrobeat is op dit moment een van de grootste sounds ter wereld. Dankzij artiesten als Burna Boy en Wizkid hoor je Afrikaanse invloeden overal terug in de charts.
13: You can hear it in the music.
14: For the culture, for the music.
15: Let the music tell it.
16: Hey, yo.
17: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
18: Number one.
17: Galaxy Radio.
19: Your number one playlist provider.
18: You the number one.
19: For hip-hop, R&B, and Afro music.
17: Listen everywhere you go on our free radio app.
19: Available in the Apple or Google Play Store.
6: I'll be right.
2: Hey, what's up? This is Chris Brown.
17: Chris Brown.

0: Cause why? Crusady will fucking kill you.
1: Said you don't wanna fuck with Sadie. Why not? Crusady
2: will fucking kill you. Zometeen gaan we jouw lunchpauze beter maken met de lunch break mix hier bij Galaxy Radio. Je hoorde Eminem Kill You, de man die een Guinness World Record heeft voor snelste rap met Rap God dus. Je hoort zometeen Dior, Go Mama

Distinct hoor je bij Galaxy Radio. Ja, we breien er een eind aan hier in de morning met Wes in ieder geval. Tot 12 uur vandaag. Ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 iedere werkdag. Maar zometeen dus gaat Sidney Werkert van mij overnemen. Die gaat jouw lunchpauze leuker maken met de lunchbreak mix. En al jouw tracks aan elkaar draaien. Pak alvast die boterhammen. Tot morgen. These are the Afro sounds of Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geeft onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer, vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk? Oh, wat een goede kwaliteit!
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. When it comes to
2: putting in work. Serving that hip-hop, afro and dancehall for your lunch break. Who that? Here is DJ Sydney Gregor, Life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: Yeah, you know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
9: Yes, yes, yes, mijn naam is Lucinda hier bij Galaxy Radio. We staan op de helft van de week, dus we gaan er gewoon weer een mooie uitzending van maken. Tupac hoor je zo meteen met Hail Mary. We beginnen met Bad Bunny.
8: Come on!
10: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
11: Starts now.
12: We'll shut it down.
11: Right now.
10: Galaxy.

Van de Throwbacks hou hier bij Galaxy Radio. En ik ga een beetje verwennen met een hele goeie. Misschien zometeen nog eentje. Maar we beginnen zometeen met Baby Keem. En de throwback is Nelly met Grills. Ja man, uit 2005. Dus ik denk wel dat je dat kan waarderen. En daarna hoor je Oxlade. En die is uit 2022. Geen throwback, maar wel lekker. 1, 2, 3.

0: Weet je, ik ben in die throwback mood. Ik heb je gezegd dat ik zo meteen weer een throwback zou draaien. Weet je wat, laten we gewoon gek doen. Laten we het gewoon nu doen. Jesse, die komt zo meteen langs. De throwback die ik in gedachten heb is uit 2002. En dat is van Christina Aguilera, Dirty. Gruwelijke clip ook, man. Gruwelijke clip. En deze vrouw, hey, haar stem? Love it, love it. Dus dat zo meteen. We beginnen met Yassine, Lucky One.
1: Galaxy.radio. Your favorite hip-hop.
2: Hip-hop.
1: En R&B. Y'all know me.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Eminem, The Real Slim Shady en Jamani, Falling in Love.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Black Music World.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Hip-hop is tegenwoordig de grootste muziekstijl ter wereld. Wat begon in de Bronx is nu een miljardenindustrie.
6: This thing right here. Is our thing.
7: Hey, put your hands up.
8: Do it right now. Go.
6: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
9: We are celebrating.

0: Ik ben best wel benieuwd hoe jij naar Galaxy luistert. Is het via de telefoon? Ben je aan het werk? Ben je in de gym? Wat ben je aan het doen? Laat gewoon even weten via mijn Instagram, Lucinda Sedok. Lijkt me gezellig. Wat ook gezellig is, hè? Want we zijn gewoon gezellig hier bij Galaxy Radio. Zijn de pokoes die ik voor je klaar heb liggen. Dus zet je radio lekker hard, zet je geluid lekker hard. En zometeen lekker genieten met Distinct. Rocco, die staat ook voor je klaar. We beginnen met Dave, featuring Tim's Raindance.
1: We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
1: We are your daily playlist provider.

Yes, yes, yes. Het is alweer tijd. You know what it is. Maar niet getreurd, ik ben er morgen gewoon weer. Speciaal voor jou hier bij Galaxy Radio. Blijf luisteren en ik spreek je morgen. Bye bye.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na twee anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: Yeah, you know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
6: Light them up.
7: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van Black Music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Hell yeah.
5: And you don't stop.
6: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
9: Ja, you know the station.
10: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
10: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
10: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
10: 24 hours a day.
9: You can't stop it. Rolling 10 joints in a row, commercial free.
11: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: sell therapy. Think about it. Use that tool between your two shoulders.
1: Hey, ik ben Danny van Flava in Ja Ears hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hip-hop kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Hey, okay.
4: We are Galaxy.
3: Damn!
4: Your number one in hip-hop and R&B.
3: I just wanna 1600 block.

0: Garden, the ultimate day party, June 28th from 4 till 10, with barbecue, cocktails and drinks, and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Black music.
3: Rihanna werd geboren op Barbados en ontdekt door producer Evan Rogers.
4: I'm a very creative person. I love music. I love fashion. I always loved music.
3: Kort daarna tekende ze bij Jay-Z's label Def Jam. Met albums als Good Girl Gone Bad en Loud combineerden ze pop, R&B, reggae en dancehall tot een unieke internationale sound.
4: I just always knew one day that I'm gonna be doing this. I knew.
3: Ze bracht Caribbean muziek opnieuw wereldwijd naar de charts en maakte dancehall toegankelijk voor een groot mainstream.

0: bitch part. Put it on the floor again, bitch.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: We are Galaxy Radio.
8: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
9: Back, back.
8: Back with the flow and I'm back with the vibes.
9: Back, back.
10: Het is woensdag, het is 4 uur geweest. Dat is 7 uur Basby hier op Galaxy. Goedemiddag, zometeen Lijpen en Frenna. Ik heb de Drop City Yard Club voor je klaar liggen met Crickets. Maar eerst KM en Italy en Ben Over.
11: Back, come back, yo.
12: Right now.
13: It's going down.
14: Back with more hip-hop and R&B.
15: Yeah.
14: This

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

Hitmachine Distinct samen met Moraatje hoorde Mansory. Daarvoor de Drop City Yacht Club en Crickets, Lijpen en Frenna met Londen. En KM en Idali met Band Over. 085 029 4x2. Elke middag tussen 4 en 7 gooien we de lijnen wagenwijd voor je open. Wil je onze playlist beïnvloeden? Wil je iets anders kwijt? Dan kun je het kwijt via 085 029 4x2. Laat van je horen. App, bel of een voice memo vinden we allemaal leuk. Zometeen Mastered en Travis Scott met Parking Lot. A Boogie with a Hoodie komt eraan met zijn nieuwe single. Mijn eerste oudje van Missy Elliott. Hier zijn de Hot Boys. Hot Boys.

0: Party Get Drunk van A Boogie With A Hoodie. Uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag hoor je daar een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4 uur. Het is Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen nog meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Veel wereldhits gebruiken ritmes uit Afrika en het Caribisch gebied. Black music is letterlijk de soundtrack van de wereld geworden.
5: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: Ja, waarheid als een koe natuurlijk. Je ziet veel relaties tegenwoordig sneuvelen. Hè? Op allerlei redenen en ook na een vrij korte tijd. Een gemiddeld huwelijk houdt geloof ik maar 3 tot 5 jaar uit. Ja, en dan toch weer gewoon die oude liefde. Hè? Die jeugdvriend of die jeugdliefde van school van vroeger. Want ja, die was toch uiteindelijk toch wel perfect. Oude liefde, die schijnt niet te roesten. Joh. De snelle en Kaya Imani daarvoor eerst eens met Tropical. En Gunna en Chris Brown met een nieuwe single. Hier op Galaxy. 085 029 4x2. Voor Monique ga ik Revel en Nee draaien met Lovey Not. Zo vroeg maand via ons telefoonnummer 085 029 4x2. En zometeen ook French Montana. Ain't worried about nothing.
1: We are Galaxy.
2: And this is how we put it down.
3: I made the radio rock.
1: We are Galaxy.
2: That's right.

0: Hou je niet van warme temperaturen? Dan zou ik zeggen, maak je borst maar nat. Want de temperatuur die gaat vandaag al oplopen tot boven de 20 graden Celsius. En zelfs morgen en overmorgen temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden van Nederland was het gisteren al 26 graden Celsius. Daar was het al zomers warm. En daar hoort dit soort muziek bij. Je hoort Wiz DMC en Bees & Honey met Show Me Love. En daarvoor French Montana met Ain't Worry About Nothing. Zometeen, na vijven, meer bangers. En de lijnen blijven openstaan op 085-029-42. Spreek je zo.
1: We are Galaxy.
2: Back to the hip-hop. Oh,
3: you already know.
1: Galaxy.
4: Put it on that beat, ho.
5: Ay, Mustard on the beat, ho.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf 110 euro per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: Back up, I'ma get back

0: Ga even met wat sterren gooien hoor. Aiken en Colby O'Donis met Beautiful. Doechii en Sisse met Girl Get Up. Maar eerst Jan de Vreese en Jeon, hier is Panna. 1-2-1-2.
1: Back up at it.
2: Okay, I think I'm ready.
3: Let's drop more hip-hop bangers.
2: Okay.
3: Here on Galaxy Radio.

0: hoorde Beautiful van Aiken samen met Colby O'Donis. Een Galaxy Throwback. En die hoor je de hele dag op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Ook vandaag gaan we onze couchcoach weer bemannen. Onze virtuele hoek met alle 18 miljoen Nederlandse couches die aan de zijlijn staan van het voetballen natuurlijk. Ja, Nederland heeft niet gespeeld gisteren. Dus ja, er is wat dat betreft dan weinig te melden natuurlijk. Ja, alle andere wedstrijden die zijn natuurlijk wel doorgegaan. Dus ik ben benieuwd, wil je visie geven op het WK Voetbal 2026? Laat het dan weten met een voice memo via 085-029-4x2. Ik denk dat de bank meer bezet is als Kaapverdië, je Curaçao of Nederland speelt. Dus hey, zometeen de nieuwe Drake, die heet Janice. Shut the fuck up.
1: We are. This right here is
2: your station for hip-hop, afro and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: I be? Who I be? This is Boss B on Galaxy.
1: Turn it up loud.

0: Yo, de Kanye West en Famous hier op Galaxy. Daarvoor Tupac en Do For Love. En de nieuwe single van Drake, die heet Janice, Shut The Fuck Up.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Nou, de laatste dagen zijn er nogal wat klachten binnengekomen over de beeldkwaliteit van de Nederlandse uitzendingen van het WK. En dan vooral over de uitgebleekte kleuren van de oranje spelers. Want ja, dat waren allemaal meer vlekken op het beeld dan dat de spelers waren. En nu is de kogel door de kerk. Er is duidelijk geworden waarom dus de spelers als vlekken op het beeld te zien waren. Oranje is sowieso voor televisie een moeilijke kleur, dat weet ik uit ervaring vanuit mijn andere professie. Maar de NPO heeft nu toegegeven dat ze vanwege de kosten de slechtste beeldkwaliteit van het WK uitzendt. Dus de kleur oranje past niet binnen het standaard kleurenpalet. Ja, de meeste mensen die hebben geen HDR-televisie, maar een SDR-televisie. Ja, dan wordt het wel een heel technisch verhaal of zo, maar daar ligt het dus aan. Dus ja, bij de volgende wedstrijd van de Nederland ga je dus wederom geen spelers zien, maar alleen vlekken in het beeld. Waarvan akte?
1: We

0: Kleine John en Chavante bij mij. 085-029-4x2 voor onze virtuele coach in de corner. Als jij verslag wilt doen van de wedstrijden van gisteren, dan kan je even plaatsnemen op onze virtuele couch. En dan kun je dus je mening geven over de wedstrijd van gisteren. Onder andere die van Frankrijk tegen Senegal. Laat van je horen. Zometeen dus de coaches op de bank.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Boca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop. Op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
4: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Black on black, black on black.
4: This month we give black music extra flowers.
5: That's a fact.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny uit Airplane Top 20, aanstaande zaterdag, nieuwe aflevering tussen 2 en 4 uur. Je hoorde DTMF.
2: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
1: Ja, nou heb ik zelf echt de ballenverstand van voetbal. Dus ik laat het rustig over aan de 18 miljoen Duitse coaches. Die op de bank natuurlijk alle wedstrijden aan het analyseren zijn. En vaak ook met betere adviezen komen. Zo waren bijvoorbeeld de wissels in de wedstrijd Nederland en Japan ter discussie gesteld door onze 18 miljoen Duitse coaches. Dus ja, ik ben benieuwd wat de wedstrijden van gisteren hebben opgeleverd.
3: De WK 2026. Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
1: Ja, en dit zijn de reacties die zijn binnengekomen.
4: Omi hier, jouw thuiscoach. Ja, de wedstrijd Frankrijk-Senegal. Ik vond de uitslag eigenlijk geflatteerd. Senegal was in de eerste helft gewoon de betere ploeg. Ze hadden Frankrijk echt pijn kunnen doen. Maar op dit niveau moet je je kansen afmaken. En dan heb je aan de andere kant Mbappé lopen. Eén moment en hij straft je af.
5: Hoi, met Fatou. Als Senegalese supporter baal ik van het resultaat, maar ik ben ook trots. We hebben laten zien dat we met een topland als Frankrijk mee kunnen. Die eerste helft gaf mij het gevoel dat er echt een stunt in zat. Uiteindelijk maakte de individuele kwaliteit van Frankrijk het verschil.
1: En dat waren de twee reacties. Ja, ik denk als Nederland speelt, dan komen er meer reacties binnen van onze 18 miljoen thuiscoaches. Dus. Maar wil je reageren? 085 029 4x2. Zullen we meteen een voetballiedje achteraan gooien? Hier is de nieuwe Geeks.

We gaan hem laten zien wat de piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Nooit 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Nooit bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is.

Hey, ik ben Danny van Flava in je ears hier op Galaxy Radio. Here comes the brand new flavor in your ears. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word. Booms.

Yo, dat was die Flex, DJ Dylan en ADF-entje. Die onlangs nog in de studio was bij mijn collega Cartier in Punta Cana. En daarvoor Missy Elliott featuring Pharrell met Where They From. En Geeks, samen met Young Stray. En de nieuwe single die heet Veldspeler Cypher. Zometeen na zessen, het laatste gedeelte wat mij betreft. Met daarin natuurlijk de We Sleep Je Door de File heen minimix. En de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Hier is No&O samen met Ems en Waka tot zo.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven en raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah.
6: And you don't stop.
7: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
8: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day. Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
10: Only positive energy.
9: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
11: Zes uur geweest, begin van je vrije woensdagavond met Bas Bie tot 7 uur. Zometeen Jonne Fraser en Frenna, I Need Your Love. Een oudje van Outkast komt eraan en Mrs. Jackson op verzoek. Maar eerst Ira Star, where do we go?
12: We are Galaxy.
13: Ladies and gentlemen,
14: yeah, now I'm back.
15: Turn it up.
16: Music up loud.
12: We are Galaxy.
17: Welcome me back.
12: We are Galaxy.
18: Let's go.

0: Outkast en Mrs. Jackson. Nummer werd ook nog een keer gebruikt als een soort van steek onder water. Naar de spokeslady van de Amerikaanse president Donald Trump. Hoe heet dat mens ook alweer? Ik ben even haar naam vergeten. Maar goed, je weet wie ik bedoel. Dus daar was dit nummer in één keer op social media populair door. En je hoort hem natuurlijk ook op onze spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Zometeen Childish Gambino. This is Not America. Maar eerst Dave & Thames en Raindance hier op Galaxy.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: make it worse. Party Next Door. Drake. Jebba. En Die Trying. En daarvoor Dan Tulliver met E85. Plaat komt niet echt lekker van de grond, hè, die plaat. In Amerika doet het beter. Childish Gambino hoorde je. En This Is Not America. En Dave & Thames met Rain Dance. Zometeen, we slepen je door de file heen. Minimix gaat er alvast klaar voor zitten. En nog veel meer bangers, onder andere deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Otra vez, mami, otra vez. Michael PH en el ascensor le escondo.
3: Black Music World. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
1: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
5: This music here is therapy.
1: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: Janet Jackson, When I Think of You. Ook weer in de belangstelling vanwege de Michael Jackson film die op dit moment in de bioscopen te zien is. Daarvoor Chief met Thank God It's Friday. Zometeen dus, we slepen hier door de file heen. Minimix, ga er alvast voor klaar zitten. Als je net de laptop heeft dichtgegooid, je hebt je baas uitgezwaaid. Jos, tot morgen! Dan stap je zo meteen in de auto, ga je de files in Nederland. En dan mag de radio lekker hard de ramen open, want het is buiten best aangenaam weer. Dus en dan mag je iedereen laten weten dat je luistert naar Galaxy, naar de Minimix. Maar eerst de nieuwe single van Russian en Ro Alejandro. Hier is Pongo.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.

Ro Alejandro, samen met Russian en Johan de Pongo hier op Galaxy. Het is zover. De Galaxy, we slepen je door de file heen. En Minimix komt eraan. Dus zet die radio vast, mijn hart. Gooi dat raam open. Sta je in de file toeter even. Mooi zo. En dan komt hij eraan, de Minimix.

0: De Galaxy Minimix. We sleep je door de file heen, Minimix. Voor deze woensdag de 17e. Zometeen na 7 uur meer bangers vanavond vanaf 9 uur West hier op de radio. Om 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ze neemt je mee de graveyard shift in tussen 11 en 1. En ik spreek je morgen weer om 4 uur. En ook dan gaan we de bank weer vullen. De Coach Couch. En wil je dus je wedstrijdverslag doen, dan kan je dat altijd inspreken als voice memo op onze WhatsApp. Dat is 085-029-422. Ik spreek je morgen, hoi!
1: This is Galaxy Radio. Let's go! This is where you hear the biggest stars. Sitting on top of the world.

0: cash, make this pussy top. I'm nothing but a bag, make this pussy top.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrachtwagens botsten frontaal op elkaar, een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
5: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Ja, ja, ja, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
10: Testing, testing. 3, 2,
8: yeah. We right back, right back, back at it.
11: This is...
10: It's on again, come on.
11: Galaxy.

0: NSR Galaxy Radio.
1: Home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.
2: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hoedstories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
3: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. Soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger, breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked. Certified lover boy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en drijft in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night.
4: Night night.
3: Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn.
4: Peter.
3: Weg van die lijf. Jij wil niet als mij zijn.
4: Nah.
3: What is your life like? Lade pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
4: Kan toch niet?
3: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een loss. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraagt gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
2: What is your life like? Lot of gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
3: What is your life like? Lot of pull-ups and drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.

0: Hey, ik ben Danny van Vleva in Ja Eers hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
1: Booms, booms, you know what I'm saying? Let me get ready for this motherfucking straight class.
2: It's a Galaxy throwback.
3: Galaxy.
4: Back in the day.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Garden, the ultimate day party, June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi Rotterdam. Get your tickets now at Instagram soca.garden.
2: Black music.
3: Dr. Dre, geboren als Andre Romel Young op 18 februari 1965 in Compton, Californië, wordt gezien als een van de belangrijkste architecten van moderne hiphop. Niet alleen als rapper, maar vooral als producer, ondernemer en talentontwikkelaar veranderde hij de complete muziekindustrie. Dre begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ bij de electrogroep World Class Wrecking Crew, maar brak wereldwijd door als lid van de legendarische rapgroep N.W.A. Samen met Eazy-E, Ice Cube,

0: de police. Daarmee hielp N.W.A. het genre gangster rap wereldwijd groot te maken. Na conflicten binnen N.W.A. verliet Dr. Dre de groep en richtte hij samen met Shook Knight Death Row Records op. In 1992 bracht hij zijn soloalbum The Chronic uit. Een album dat hip-hop voorgoed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop, geproduceerd samen met Scott Storch, groeide uit tot een van de bekendste hip-hop beats ooit. Ook

0: kaca. Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar wat je, jij was de laatste stoep op mijn bakje.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song.

tank is leeg, staat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje.

0: hip-hop.
1: Your favorite hip-hop.
2: Hip-hop.
1: And R&B.
0: Y'all know

0: dama, oh yeah, can tell her, oh yeah, can.
1: I'm not even gonna lie.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buitenaf. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
2: Yeah, as we come back to the hip hop.
5: This is DJ Khaled.
6: Yeah.
5: This is Galaxy.radio.
7: Lil Brook.
8: And there's Two Time.
9: SZA.
10: Drake.
11: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.radio.
12: You're number one for hip hop, R&B, and Afro.

Ik kan een opzetje zetten op je track bij de volgende lakje, man. Er zijn serieuze blikken op het veld, waarom lachen we? Maar soms zijn die serieuze blikken niet eens Yusu. Yo, taf je me? Laat ze leren hoe je blauw moet.

0: biggest banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: DJ's waren oorspronkelijk de helden van hip-hop. Zonder draaitafels, geen rapmuziek zoals we die nu kennen.
3: You can hear it in the music.
4: For the culture, for the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
7: Galaxy Radio celebrates black.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. Zeven mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
5: Een hele goede avond. Het is 9 uur geweest. Wes op Galaxy Radio. Je hoort me in de ochtend. En je hoort me dus ook in de avond op de woensdagavond. En we gaan ook vanavond alleen de beste hits voor je draaien. We gaan alvast doorbouwen richting het weekend. Zometeen Too Hard for the Radio. Drake ga je horen. En zometeen Sticky.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Je hoorde Yeah Yeah hier bij Galaxy Radio, de voor je Drake. Too hard for the radio, maar toch draai je hem dus gewoon vandaag hier bij Galaxy. Hey, en zometeen gaan we nog veel meer tracks voor je draaien. Young Felix komt eraan hier bij Galaxy. In The Weeknd ga je zometeen horen na Sticky en Tyler the Creator met een hele hoop andere artiesten. Glorilla, Sexy Red en Lil Wayne. Wat een combi.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one for hip-hop.

0: Ja, straks hoor je dus Distinct hier bij Galaxy Radio. Ja, toch? Ja, we gaan door meteen. Hey, een beetje tempo erop vandaag, hè? We moeten die hele avond gewoon doorpakken en we gaan knallen vandaag. En we gaan het weekendgevoel alvast een beetje wat leven inblazen. Zometeen Chris Brown komt eraan, Avius, nieuwe tracks voor je. En Preacher Man, Kanye West, ook nieuwe tracks. Dus de man die in een uitverkocht Gelderdom stond. Hoor je zometeen dus.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Garden, the ultimate day party, June 28th from 4 till 10, with barbecue, cocktails and drinks, and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Black Music World.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Hip-hop begon met vier elementen. DJing, MC'ing, breakdance en graffiti. Het was meer dan muziek. Het werd een complete culture.
5: Hip-hop, R&B, and Afro music.
6: Talk about black
7: excellence.
5: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

Chris Brown hoorde je, AVSD, Galaxy Radio, nieuwe muziek, daarvoor hoorde je Kanye West, Preacher Man. En zometeen blijven we in die nieuwe muziek. Je hoort zometeen Distinct hier bij Galaxy Radio. En Joe komt eraan.

0: Listen anywhere on our free radio app. Or online at galaxy.radio.
1: Lima.
2: Ik klap een partij bij Pardon. Ze wil het nummer van mijn trap, gewoon baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als van Vuitton. Antie rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Arch Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af. Jacht hij zo op Ibi, zoveel bitches lijkt op fuikdag. Beide teams scoren, bro.

0: Over wat moet ik daar rappen? Neef, het gaat niet kloppen. Binnen buiten, ayo robben, doe het doe voor mijn zonde. En zij zegt dat ze me haat, maar zij weet ook ze kan niet zonder. Traject controle, zet mijn cruise control op 100, draai mijn hash dicht.
1: Trajectcontrole 80 keer.

Je hoorde Jack Wagyu. Ja, toch. Hé, hey, zometeen nog veel muziek voor je. En ik ga je straks vertellen welke dat gaat zijn. En we pakken hem door richting het weekend vandaag. Het is woensdagavond. En de woensdagavond is halverwege de week. Dicht bij donderdag. En dus dicht bij de vrijdag. Wat in mijn optiek al gewoon weekend is. Goede formulering, toch?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mason ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Het is inmiddels 10 uur geweest. Dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. Met alleen de beste hip-hop, R&B en Afro. We gaan zo meteen het tweede blok starten als het eerste blok. Namelijk met een artiest. Die, ja, je kunt niet beter beginnen dan met deze artiest natuurlijk. Je gaat hem zo meteen horen. Drake hier bij Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
5: En zometeen nog Frenna.
6: Number one.
3: Galaxy Radio.
7: Your number one playlist provider.
6: You the number one.
7: For hip-hop, R&B and Afro music.
3: Listen everywhere you go on our free radio app.
7: Available in the Apple or Google Play Store.
8: A million.

My Mind hoorde je Is Die SB. Daar hoorde je dus Drake, waarmee we het blok weer starten. Het tweede blok van de avond dus. En we mogen nog een vol uur met WhatsApp Galaxy Radio. Zometeen ga ik jou een hele hoop muziek voorschotelen. Band komt eraan, Wizkid, na Fredda. Girls Wanna Have Fun hier bij Galaxy Radio.

0: Galaxy.
1: Chris, dit is de laatste keer. Ik heb jou gezegd, ik moet niet de app, ik moet niet de app.

Je hoort de Ritz, daarvoor die Wizkid Band, hier bij Galaxy Radio. Zometeen Tag Team. Hoep, there it is. We gaan naar 1993 in die throwbacks. Naar Santa Russian hier bij Galaxy Radio. Hey,

0: Ja, zometeen dus een track die, die gaat iedereen sowieso goed vinden. Alle mannen, alle vrouwen, iedereen vindt deze track, denk ik wel, heerlijk. En als je dat niet vindt, dan lieg je, denk ik. Zometeen dus ga je hem horen, Man I Need, hier bij Galaxy Radio. Olivia Dean komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Afrobeat-legende Fela Kuti gebruikte muziek als protest en inspireerde de moderne Afro-sound.
3: This thing right here is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now. Go.
3: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: Door de Plain Jane hier bij Galaxy Radio. De voor die Olivia Dean. Man, I Need. Een artiest die, ja, die afgelopen jaren opgekomen is. En Man, I Need was toch wel de banger, zeg ik wel, van 2025. Heerlijk. Zometeen nog Rijk hier bij Galaxy Radio.
1: Rijk, even serieus. Waar

Wat een energie, hè, de woensdagavond. En we pakken hem langzaam door. Zometeen gaat Rosa G van mij het stokje overnemen. En jouw avond lekker doorpakken. Ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 uur. Dus ik ga hem nu ook echt afsluiten. En dan hoor je me morgen weer in de morning. Op jouw werkdag.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

er home for hip-hop, rap, R&B and Afro music. Better listen. We are

0: Black music.
1: Drake, geboren als Aubrey Drake Graham op 24 oktober 1986 in Toronto, Canada, is zonder twijfel een van de meest invloedrijke artiesten van de 21ste eeuw. Hij groeide op in een multiculturele omgeving in Toronto en werd opgevoed door zijn moeder nadat zijn ouders op jonge leeftijd uit elkaar gingen. Zijn vader was drummer en werkte samen met verschillende soul- en funkmuzikanten, waardoor muziek al vroeg een belangrijke rol speelde in zijn leven. Zijn grote doorbraak kwam in 2009 met de mixtape So Far Gone. De single Best I Ever Had werd een enorme hit en

is zonder twijfel One Dance. Het nummer betekende een belangrijk kantelpunt voor Afrobeats en dancehall in de wereldwijde popmuziek. Binnen Black Music Month kan Drake worden gezien als de artiest die hiphop definitief het streamingtijdperk binnenleidde. Hij veranderde niet alleen hoe muziek klinkt, maar ook hoe muziek wordt geconsumeerd. Zijn

0: good you think somebody is, always protect your heart. There's no such thing as a perfect relationship, because there's no such thing as perfect people. So just learn from it and move forward.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: noche de escobar.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De 808 drummachine veranderde black music compleet. Vooral in hip-hop, trap en R&B hoor je die diepe bas nog steeds terug.
3: Black Music.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio. Late night heat, smooth like silk. Rosa G's got the keys. R&B with a little edge. R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: Black Music Month.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dancehall had grote invloed op de flow van moderne rappers. Snelle ritmes en melodische delivery komen rechtstreeks uit Jamaica.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
4: Hey, it's Tyler.
5: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.

0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
1: Toby on the beat.
2: Hi, my name is, ik weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop, broeder. Hoe ik dit nu spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok, broeder. Eindstand wil ik kaken.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 2 a.m.
7: Yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music. The vibe.